0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan de

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Zaterdagmorgen, 10 uur. Tijd voor Sem op zaterdag.
1: En dat is zo. Goedemorgen luisteraar. Welkom bij wederom een Sem op zaterdag. En vandaag is de vakantie begonnen. Althans, voor velen. In ieder geval degene die op de basisschool zaten. En ik geloof ook nog op een paar andere scholen. En ik weet ook dat er al een aantal ook collega's de koffers hebben gepakt. Of nog bezig zijn met pakken. Maar gisteren of vandaag of morgen lekker ergens naartoe gaan. Om een hopelijk te ontspannen en te genieten. En vandaar dat wij dit eerste nummer begonnen met Herb Alpert's Work Song. Want dat hoeven we dan met vakantie even niet meer te doen. Ander werk blijft liggen, maar goed, dat is zoals het is. En zoals je het wil hebben, uiteraard. Nou, ik heb weer een leuk programma, vind ik zelf. Ook nog een paar kleine verrassingen, een beetje aangepast. Van gisteravond in de oude veiling bij een trio, Mathieu Acosta trio. Daar laat ik het tweede uur wat van horen. Ik vond het leuk. En ik hoop dat u dat met me eens zult zijn. Maar we gaan nu even door naar vakantietijd. En het is ook een dansen, weet je dansen. Komt in de loop van het uur ook nog iets verder terug, meer terug. Maar als je wilt dansen, heb je hem nodig. Als je het niet nodig hebt, dan moet je dat natuurlijk gaan vragen. En dan krijg je zo'n nummer als I Wanna Dance With Somebody. Nou kennen we dat van Whitney Houston. Maar deze uitvoering van Chantal Chamberland, die klinkt iets anders. Ook wat rustiger.

Ja, ja, ik, dat is weer een heel ander nummer, hè? Prachtig. Ja, en ja, dat is een tijdverdrijf wat altijd zich voor kan doen. Hè? Hier waar ik nu zit, in de oude veiling, daar hebben we ook. Is er nu en dan dat ik daar kom en dan zie dat er boven ook weer wordt gedanst. Het maakt niet uit welke dag van de week dat is. Hè? Maar ja, ik kan me van vroeger nog heel goed herinneren dat de zondag een dag was dat je vrijdansen had. En daar maakten we dan ook altijd dankbaar gebruik van. Nou heeft Rob de Nijs zijn zondag iets anders ingevuld. Maar ach, een nummer blijft er niet minder om.

Ja, ja, dat was een ander tijdverdrijf op de zondag dan dansen. Maar ja, iedereen zo zijn ding, hè. En om daarop door paradierend te denken aan... tegenwoordig maken we daar reclame over. Heb je van ongetwijfeld ook wel eens gehoord, hè? Second Love. Nou ja, goed, als het goed, als je partner het goed vindt. Ik bedoel, wie ben ik om dat te beoordelen? Dat laat ik lekker aan een ander. Maar ja, in onze jaren had je dat niet, hè. Als je dat had, dan heette dat heel anders. Doris Day, die had het er ook eens een keer over.

Ja, ja, ja. Ik heb ook een secret love. Nou, schiet op. Nee hoor, dat weet u allemaal. Dat ik een chansonliefhebber ben. Hè? Daarom dan ook altijd dat kwartiertje wat altijd langer duurt. Hier bij Radio Aalsmeer op zaterdagmorgen. Jawel, met de chansons. En ja, Charles Navour die komt er vaak genoeg voorbij. Ook dat weet u. En die heeft ook een prachtig nummer zo van. Jongens, op mijn leven. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Sur ma vie, daar starten we dit Franstalige deel van. Charles Navour.

Ja, je t'aimerai, dat je in het Frans wel vaak horen. En dat is inderdaad van, ik hou van je. Nou, iets moois bestaat er toch niet, als je dat tegen mensen kunt zeggen. Nou, zoekende naar Franse chansons, want dat blijft natuurlijk altijd nog even zoeken van, is er weer wat moois? Nou, ik kwam Emma Peters tegen. Dan zegt hij, Emma Peters, uit Tjitjerg Stradeel of zo. Nee, uit Frankrijk. Voor mij spreekt ze geen woord Frans. Nederlands. Frans meer dan genoeg. Mooi je mij horen. Ze spreekt Frans genoeg. Ja, nee. En ik vond de nummer, ik denk van, nou, dat wil ik u niet onthouden. Emma Peters met Traversé, of die zo'n, nou ja, oversteken, maar dan overdrachtig ook wel eens, in die zin. Emma Peters, Traversé.

Ja, Emma Peters. Ik denk dat ze in het Frans iets anders uitspreken. Net zo goed als mijn meisje iets anders uitspreken. Hè. Daar heb je ook verschillende mogelijkheden voor. Lieftallig. Een van die lieftallige uitspraken voor mijn meisje is... Mamam. Mamam. Ik vind dat wel mooi klinken. Mamam. En Jean Ferrat die heeft een prachtig nummer gezongen over Mamam. Een meisje, geen filmster is een meisje. Gewoon een alledaags meisje met de mooiste ogen. Die nog meer, die fraaiere ogen heeft. En liefdevoller kijkt dan de Maagd Maria. Zoals hij dat omschrijft in zijn lied.

0: pour les magazines. Elle travaille en usine à Créteil.
1: Ja, want ze woonde in Créteil, in een klein kamertje. Ja, dat, nou, weet je, zoiets dat dan denk je ook van, dat klinkt klein, het is groot, maar het hart, ja, wat is er met het hart? Françoise Arthie, die zegt dat een groot hart klein kan zijn. Sa petite cœur.

Passé, ja. Dat, nou, ja, wat dan? Hè? Wat nu, als je allemaal deze fraaie liefdesliederen voorbij hebt laten gaan, wat moet je dan doen? Nou ja, dan zeg je gewoon van, en nu? Ja, en nu? Ik weet het ook niet. Nou, als ik het niet weet, dan laat ik het maar over aan Gilbert Bicot, die zal het wel weten.

Ja, ja, het heeft iets weg van de Bolero, hè. Ja, maar ja, dat is klassiek, dus dat is voor maandagavond. Nou, misschien doe ik dat maandagavond wel, wie weet. Nou, terug naar het nu. Naar het nu, en dan kom ik als bijna laatste, nou ja, in ieder geval als laatste zangeres, dadelijk nog even iets Frans, maar niet door een Frans orkest uitgevoerd, maar dat komt pas na Zas. En Zas, ik vond een nummer Gamin, en ik denk van ja, hoe moet ik dat nou inpassen? Want Gamin en Gamin, dat is een beetje een straatmeisje. En dan niet een straatmeisje waarbij je misschien wat ideeën hebt over een bepaald beroep. Nu bepaald niet. Nee, meer een aan de arme kant, aan de onderkant van de maatschappij. Die moeten overleven op straat. Gamin. En Zas is zelf een gamin, zeg maar. Daar is ook een videoclip van gemaakt, kan ik u aanraden. Als je dit nummer mooi vindt, luisteren dus terug en kijk eens terug naar filmpje van haar, die video. Zas met Gamin.

Ja, ja, je moet er even, je moet er misschien even aan wennen, maar ik vind het toch wel even iets lekkers. Wat ook op een hele andere manier wordt uitgevoerd dan de oorspronkelijke versie, die u ongetwijfeld kent, is de cancan. Ik zou zeggen, het is in de ochtend, het is meer een avondnummer, maar vooruit... ergens in de wereld is nou toch avond, dus wat maakt uit? Nelson Riddle, die daar zijn eigen versie op loslaat.

Poep. Ja, nou, dat was hem dan. We gaan over naar een hele andere materie. Wat heet? Nou ja, het zonnetje schijnt. En dat is niet tussen de wolken door. Het is een beetje bewolkt, hè. Maar bedoel, ik zie heel veel blauw als ik hier naar buiten kijk. Dus, dus als die zon schijnt en die schijnt op jou, dan kan ik zeggen, Andy Williams, die dat zingt, you are the sunshine of my life. Toch? Andy heeft opstartproblemen.

Ja, ja, die Andy, zolang als je in mijn hart blijft, ja. Ja, dat is toch weer naar jezelf geredeneerd. Hè? Ik denk dan dat je toch ook daar wel een gedachte bij gaat krijgen als dat zo naar jou gezongen wordt. Zo van, ja, je bent het zonnetje in mijn leven als zolang je in mijn hart blijft. Oh. Nou, als ik vrouw zou zijn, ik kan overigens daar wel aan toevoegen dat ik, laat ik zeggen, inmiddels wel heb begrepen dat dat niet altijd even eenvoudig is als man om die gedachten te kunnen volgen. Maar ja, ik zou dan toch, denk ik, kunnen bedenken dat het is zoals Shirley Bassey dat zingt, hè? You'll never know. Ja, precies. Je weet het, je komt er nog wel achter. Nou, laten we dan maar even Shirley aan het woord laten. Nou ja, aan de zang dus.

Ja, ja ze kan wel uithalen, hè, die Shirley. Ja, nou wat ga je dan hierop laten volgen? Als je niet weet. Nou, ik denk nou, dan maar een instrumentaaltje eventjes van een bepaalde film. Ik vind het wel grappig. Het heet The Entertainer. Dat op zich is natuurlijk wel een hele mooie. Het heet The Entertainer. En het gaat over een stel... oplichters, nou ja, opgelichten die oplichter worden. Nou, dat leuke film was dat. Ja, de Sting dus. Oftewel, Scott Joplin van Alexander Peskanov. Zijn nummer, die entertainer, Ragtime Two-Step.

Zo was dat. Dat noemen ze dan de extended version. Ja, de langere versie. Dat kwam mij, laat ik zeggen, time-wise iets beter uit. Want ik zit hier weer een beetje te rekenen om precies om 11 uur uit te komen. Omdat er dan weer even een kleine break is vanwege enige nieuwswaardige feiten die tot u worden gebracht door, nou ja, de NOS in ons geval. Hè. Maar tot het zover is, krijgen we uiteraard nog wel even een nummer waar ik al even naar gerefereerd heb aan het begin van dit programma. En moet ik wel zeggen dat ik het weet, maar dat ik het inmiddels het bruggetje wat ik toen heb gebruikt, ja, dat is inmiddels weer eventjes in mijn onderbewustzijn gedoken en komt niet meer naar mijn bewustzijn naar boven op dit moment. Nou is dat op zich niet helemaal zo'n ramp, want het gaat gewoon om het nummer, niet waar? Ik weet het weer. Het was met dat dansen, want het komt uit Dirty Dancing. En het is door Bill Medley en Jennifer Jones. I've had a time of my life. Kan niet missen. Tot na 11 graag.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Hebben we die ook weer gehad? Ja, nou, de begonnen tweede uur, daar had u door met niet met tobben. Dobberen waar, dat maakt dan ook eigenlijk niet uit. Hè. Je kunt overal dobberen. Maar goed, vakantietijd en... Ja, ik was gisteravond, ik vertelde het vorige uur al in de oude veiling waar ik nu eigenlijk ook zit. Maar dan iets verderop nog een klein trappetje omhoog en dan kom je in de zaal. En daar was een optreden van het Mathieu Acosta trio. Flamenco muziek, nou dat is Spaans. Hè. Ik heb de eer om altijd met de artiesten om te gaan en een beetje wat voor ze te verzorgen als vrijwilliger. Dus ik vind dat leuk en dan maak je een babbeltje en dan vertel je het een en het ander. Ik denk van flamenco muziek, vakantietijd, Sam op zaterdag. Het is wel wat anders dan gebruikelijk, maar waarom ook niet. En ik kreeg spontaan van Mathieu een cd in mijn handen geduwd. En wat het leuke daarvan vond ik eigenlijk, daar even doorheen gaan, dat daar een hele beroemde flamenco gitarist een ontzettend leuk artiest, althans een dat bijgedeelte, een heel leuk artikel schrijft over Mathieu, zijn ontwikkeling en zo. Paco Peña, die schreef dat. En ja, ik hoop dat u ervan houdt. Ik vind het even er tussendoor. Gewoon flamenco muziek. Een trio met uiteraard een gitarist, dat kan niet missen. Een percussionist en een dwarsfluit. En samen hebben ze het over, met z'n drieën, over twee eilanden bij deze ene radiozender, Radio Aalsmeer. En dat laat ik u nu even beluisteren. Thank you.

Ja, Tjuladi. Het was een hele gezellige avond, moet ik zeggen. Er was niet zoveel publiek, jammer genoeg, maar ze maakten het wel heel gezellig. Ze gingen niet op het podium zitten, ze gingen tussen ons in zitten. Het was een lekker intiem, heerlijk avondconcertje. En hij componeert ook nog zelf het een en ander. Het is een duizendpootje, die Mathieu Acosta. Als je het wil opzoeken, Mathieu met dubbel T. Mathieu Acosta. En dan ook nog een trio. Kans dat je ze wel ergens tegenkomt. Over naar het dagelijkse gewone werk. Dagelijks en gewoon. Valt te bezien, want we wonen wel dicht bij de zee, maar toch wel niet zo heel erg dicht. Hè? Maar in deze tijd gewoon even een dagje naar het strand. Moet voor velen toch een heerlijke gedachte zijn. Vooral als de temperaturen daartoe uitnodigen. Dan zou ik zeggen, als je daarheen gaat, zet Rod Stewart op. Met Beyond the Sea kom je alvast in de stemming.

Ja, ja. Ja, Beyond the Sea, hè, dat die Rod Stewart. Een beetje afgeleid van La Mer van Charles Trenet. Maar goed. Nou, wat kom je op het strand tegen? Nou, als het mooi weer is, een hele hoop mensen. Weet je wat mij vroeger altijd opviel? Ik ben niet zo'n strandmens, moet ik eerlijk zeggen. Dat zand tussen mijn tenen, daar hou ik niet zo van. Ik bedoel, de laatste keer dat ik echt op het strand zat, dat was toen mijn jeugd nog jong was. Nou, mijn jeugd, daar bedoel ik mijn kinderen mee. Hè? Ik heb het niet over mijn jeugd, maar over die van mijn kinderen. Die wilden natuurlijk allemaal graag naar het strand. En begrijpelijk en zo. En dan, nou ja, papa die ging dan ook maar mee. Hè? Met zand tussen zijn tenen de bol op. Al die mensen, wat mij dan altijd opviel was, dan kwam je dus op het strand en dan ging je zo naar beneden toe. En daar was het overcrowded, daar zat het hartstikke vol. En als je dan een paar honderd meter naar links of naar rechts reed, liep, dan had je weer alle plek voor jezelf. Ja, heerlijk, zoals wij mensen zijn, hè. Is je dat ook wel eens opgevallen, zo even tussendoor bij de kassa, zo. Je hebt een bepaalde grote winkel, die komt oorspronkelijk uit, hoe heet dat, uit Zweden. En als je die hebben ook diezelfde kleuren als de vlag. En als je daar bij die kassa's komt, dan hebben ze daar links hebben ze dan nog twee kleinere kassa's. Althans, wat verstopt hebben ze nog twee kassa's. Daar staan er gigantische rijen achter die kassa's. En die twee die zijn hartstikke leeg. Moet je maar eens opletten. Ach, als je er komt. Maar terug naar het strand. Ja, dus mensen. Waar kom je er tegen mensen? Ja, people is dat in het Engels. Ja, Barbra Streisand dus.

Ja, de gelukkigste mensen. Als je elkaar nodig hebt, en dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk zijn wij sociale wezens. Kun je over zeggen wat je wil. In deze tijd denk ik wel eens van, is dat zo? Maar ja, ja, dat is zo. Heel simpel. En dan zong ze ook nog over die ene speciale die daar dan tussen kan zitten. Hè. Tussen al die mensen. Ja, dan zegt Dean Martin heel simpel, dat is liefde. Dat zegt hij dan iets anders. Dan zegt hij, that's amore. Nou, dan hebben we drie talen in één klein zinnetje. Nederlands, Engels en Italiaans. Nou, vooruit er maar, Dien. Ga je gang.

Trump, ja, nou, dat was Dean Martin in zijn Napolitaanse Amore. En ik kwam een nummer tegen van Nara Noyan in mijn zoektocht naar nummers. En daar zit ik met een titel waar ik denk van ja, wat moet ik daar nou weer van maken? Niks dus. Heel simpel, je kan, nou, als ik hier een bruggetje van ga maken, dan is het zo kronkelig, dan kom je niet meer aan de overkant. Zoiets, daar zou je het van op neer kunnen zetten. Dus ik laat het gewoon even horen naar Noyan met een Gypsy Tango.

Ja, dat is. Ik vind het een leuk nummer. En het eindigt ook zo vrolijk. Maar dan denk ik ook van ja, niet iedereen voelt zich op een gegeven moment vrolijk natuurlijk. Dus voor die mensen die zich soms eventjes, of misschien in een wat langere periode in een dipje zitten, zou ik zeggen. Het wekelijks terugkerende nummer, deze keer uitgevoerd door Frank Sinatra.

Ik kan me zo voorstellen dat je bij dit nummer gewoon even lekker achterover gaat liggen. Je ogen sluit of wat dan ook. Maar in ieder geval heel ontspannen deze klanken over je heen laat komen. Jongens, dit is toch een lekkere tijd van het jaar ook, hè? Nou, waar kom je dan uit? Ik kom dan uit met Elvis Presley, met de Royal Philharmonic Orchestra. En wat zingen die? Nou, ik zal het je vertellen. Die zingen, hij zingt, hè. De rest begeleidt. En dan kom ik uit bij, als je het hebt over Dream a Little Dream of Me. Oh, Wonder of You.

Ja, ik weet het niet hoor. Maar als je nou, laat ik zeggen, een dergelijk nummer, maakt niet uit of dat mannelijk, vrouwelijk is. Het wordt naar jou gezongen, hè? En je denkt van, ja, dat wil ik ook wel beantwoorden. Maar dan krijg je toch die vraag van, die werd ook ooit eens bij Paradise by the Dashboard Light, wordt die vraag gesteld. Maar laat ik zeggen, in een wat kortere versie en een totaal andere melodie, werden de Shirelles, die het ook wel eens vroegen, Will You Love Me Tomorrow? Als je dat zo zingt, ja, we weten hoe dat werkt, hè? Ja, nee, oké, ja, ook, nou, vooruit dan maar.

Ja, ja, dat waren de schuifelvoetjes van onze jonge jaren die voorbij kwamen met de Shirelles en Hardanam. Ik ga het over het muzikale maar even niet hebben. En in die tijd hadden we natuurlijk ook nog een jazzband waar we nog wel eens, althans als je in die richting wat vond, daarmee dweepte Chris Barber. Kent u nog Chris Barber, jazzband? Nou, ik denk, laat ik die ook eens van stal halen. Gewoon voor de gezelligheid. Nou ja, gezelligheid. Een klein bloempje, daar hebben ze het over. Het is ook niet zo'n heel erg lang nummer. Daarom is het ook maar een klein bloempje. En in het Frans heet het dan Petite Fleur. Maar ja, er wordt toch niet gezongen. Althans, amper bij Chris Barber, jazzband.

Ach ja, en van een klein bloempje naar een maanrivier is een klein stapje voor de mens, maar een grote stap in de muziek. Louis Armstrong, hè, toch?

drifters off to see the world. There's such

0: Ja, en van de Maanrivier naar Sufoco. Wat dat betekent? Eerlijk gezegd geen idee. Alcione, ooit van gehoord? Ik kwam er net tegen. Hier komt ze.
1: Não sei se vou aturar.

Ja, u had het al wel door, hè. Het was Braziliaans. Nou, dat wist ik natuurlijk wel een beetje. Ja, Alcione met de Sufoco. Maar wat dat betekent, nou, volgende week misschien. Want wij zijn aan het einde van 2 uurtjes. Sam op zaterdag zometeen. Jan van Veen met Weekend Magazine. En hij heeft uiteraard weer Dick Jonken bij zich om te praten over het film van de week. Daarnaast gaat hij natuurlijk ook het een en ander vertellen wat er dit weekend allemaal weer te doen staat in het Aalsmeerse. Waar het inmiddels redelijk bewolkt is als ik zo naar buiten kijk. Maar goed, u begreep het al dat het in ieder geval een Braziliaanse, Zuid-Amerikaanse invloed had. Ik zou zeggen graag tot volgende week. En we eindigen met Roy Orbison, want die wist het al voordat u het door had. You got it. Nou, dat hebben we dus. Dank voor luisteren. Dag, dag. Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, Bob Marley, hè. Als je die op de radio hoort, op Radio Aalsmeer, dan weet je het op zaterdag. Het is weer tijd voor het Weekend Magazine. Voor de microfoon gebracht door Jan van Veen. En natuurlijk gaan we weer met heel veel muziek kennis maken. En zoals altijd in het begin van de maand is Dirk Jongkind aanwezig om ons van alles te gaan vertellen over de film van de maand. Nou, daar horen we straks dus alles van, hè. Maar nu even muziek. Ja, een tijdje terug, toen zei ik dat ik gelukkig even niet hoefde te beginnen met iemand die overleden is. Maar ja, dat is vandaag een gelijk raak. Het gaat om de leadzanger van The Village People. En dat was een vrolijk uitgedoste groep met als blikvanger zanger Victor Willis. En die is dus onlangs overleden. Het nummer dat ik ga draaien is van een van hun bekendste hits, namelijk YMCA, de Youth Men's Christian Association. Ja, en de groep zelf was vernoemd naar Greenwich Village. En dat is een grote uitgaansbuurt voor homo's in New York. En daar kwamen die jongens vaak. Ik weet nog dat bij de inauguratie van Trump Willis voor hem optrad. En van de week gaf Trump dan ook zijn condolences aan de groep. En wat dat betreft heeft de groep intussen gevraagd om geen nummers meer van hem te draaien bij politieke bijeenkomsten. En die Victor Willis, ja, die trad vaak op als politieman. En ze waren verkleed als van alles. Ik herinner me nog die Indiaan, maar hij was dus politieman. We gaan er nog eens luisteren naar dat vrolijke groepje. YMCA van de Village People.

0: YMCA, ja, dat waren ze weer eens een keertje. The Village People. Helaas de zanger overleden en daarom draaide ik hem. En begin zei ik al van Dirk Jonkind, die is weer in de studio aanwezig. Ja, begin van de maand. Hè. En dan gaat hij ons vertellen over de film van de maand. Dirk, we zijn heel blij dat je er bent. Wat gaan we beleven in de film van de maand?
1: Ja, de film van de maand gaat in juli over de verhoefbotentochten. Die films van 1972 tot 2023. Het is een compilatie eigenlijk van vier films. Eentje uit 1964 van Daan Offerman. De tweede is van Jan Pannekoek uit 2018. De derde film gemaakt door Henk Westerhoff en Suzanne Griekspoor uit 2023. En de laatste film komt uit hetzelfde jaar en is gemaakt door Anja Vos van Aalsmeer Vandaag. En die drie laatste films laten de toertocht in beeld zien. Die toertocht is eigenlijk ontstaan op een warme zomeravond in 2017... toen de organisatoren Marco, Kees en Sandra in de tuin zaten en melden: we gaan samen met onze verhoefboot een keer toeren. En dat is zo zijn eigen leven geleiden. En in 2018 besloten ze om te kijken of er meer mensen waren. Daar werd gigantisch op gereageerd. En als je nu ziet, is het een kleine armada met verhoefboten die door het kanaal start bij Verhoef. En naar de kleine poolvaart waar men een bijeenkomst heeft om iets te nuttig en te drinken, zullen we maar stellen. En daar wordt iedereen helemaal bij gepraat over verhoefboten. Dus het is een fanatenclub is niet zomaar, laten we zeggen, iedereen heeft wel veel interesse in de verhoefboot.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik zie bij Facebook met name, zie ik nog wel eens berichten komen. En daaruit spreekt altijd hoe trots ze op die boten zijn. Hè?
1: Ja, ja.
0: En als er één te koop is, dan heb ik altijd het idee van, hij wordt aangemeld, het wordt gezegd, er is er één te koop. Ik heb zomaar het idee dat er al gauw iemand is die zegt, ja, verhoefboot, die moet ik hebben.
1: Nou, er is, ik weet dat er een vraaglijst is van mensen die het willen hebben, ook bij die club. Ja, want daar worden ze wel aangemeld en dat soort dingen. Ja, terwijl eigenlijk Verhoef de boten is gaan bouwen, omdat ze op een gegeven moment gewoon wat ruimte hadden. Wat materiaal over. En daarom zijn er ook zo van heel veel van die verschillende types met wat verschillende maten. Het was voor hun stopwerk op een gegeven moment. En dat is eigenlijk ook wel een beetje uit de hand gelopen. Want als je ziet wat er allemaal gebouwd is in de loop der jaren, zijn er heel veel schepen daar vandaan gekomen, hoor.
0: Wat grappig. Grappig is dat, zeg.
1: Ja.
0: En die eerste die je opnoemde allemaal, zijn zeker zwart-wit films?
1: De eerste is een zwart-wit film. Dat is Daan Poortvliet die zijn kinderen. Daan Offerman die zijn kinderen filmt in de verhoefboot die ze hadden. En daar zie je dus in het begin zo'n bootje hoe dat gaat. En die andere, dat zijn kleurenfilms allemaal. En die zijn gemaakt tijdens de boten toch zelf. En daar zie je de sfeer die er is. En dat men gaat. Hè. Er staat ook een hele groep iedereen uit te zwaaien. En er zitten wat interviews in enzovoort. En als je de film gezien hebt, ben je helemaal bij wat betreft de verhoefboottochten.
0: Ja, ja, nou ja, je zei het in het begin al. Het is gewoon een groot gebeuren geworden.
1: Ja, ja. En een hele hoop mensen doen er met heel veel plezier aan mee. En zo moet je dat natuurlijk ook zien. Hè?
0: Ja, ja.
1: Het is gewoon een activiteit die in de zomer in Aalsmeer is. Ja. Dat is leuk. De film duurt 30 minuten. Dick van der Zwaard heeft hem weer klaargemaakt voor vertoning en in het archief opgenomen. Wanneer kan je hem zien? Vrijdag 10 juli, dus volgende week vrijdag om 11 uur. Een dag later op 11 juli om 1 uur. En dan is hij te zien op TV Aalsmeer. Kanaal 12 bij Delta en op de andere kanalen. Op 1389 moet het wel goed zeggen, want anders dan wordt het vervelend. En en voor wie dat niet past, hij is helemaal te zien op de website van Oud Aalsmeer. Daar kan je hem ook bekijken.
0: En op de tribune?
1: En op de tribune ook. Dat is op 19 juli in de veilingszaal van het historische tuin. En dan wordt ook nog de films van de Nieuwmeerbouw, de 100 jaar. En de afbraak van de Rozenstraat in 1980 vertoond.
0: Als een soort toegift.
1: Ja, nou kijk, anders is de half uurtje wat kort om daarvoor te komen. En je moet dat zien. Je begint met een kopje koffie. Dan de film van de maand. Pauze. Weer film. En nou ja, daarna een gezellig samen zijn, zeg maar.
0: Ja, ik wou namelijk net zeggen van, het is niet, op een gegeven moment is niet de film het belangrijkste, maar gewoon dat je heel gezellig met elkaar samen bent.
1: Ja, maar dat zie je bij die vertoning ook. Als je vertoning hebt in de gemeente in Aalsmeer, is de pauze net zo belangrijk als de film.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Dat, en je ziet ook vaak dat de pauzes wat langer worden. En dat heeft gewoon maar met ontmoeten te maken en bijpraten en dat soort dingen. Het is een sociaal gebeuren. En dat is dit ook.
0: Ja, ja. En inderdaad, die pauze die mag dan best een beetje uitlopen.
1: Ja, nou ja, goed. Er is niemand die staat te wachten.
0: Nee, dus, zo is het. Oké, Dirk. Nog iets toe te voegen?
1: Nou, op het moment niet. Behalve dat we in de afrondende fase zitten met de nieuwe film over het ontstaan van alle bedrijvigheid in Aalsmeer. Met name op de nadagse voltooiing. En die zal in het najaar een première hebben. Verder zijn er opnames zijn klaar van het fort bij Kudelstaat. En die gaat ook in een afnemende fase. En er komt nog een film aan.
0: Dat was trouwens een erg leuk, gezellig gebeuren, hoor.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jij was erbij, dus dat kan jij beter vertellen.
0: We waren met een klein groepje. Hetzelfde groepje als we de rondleiding door Aalsmeer hebben gedaan. En er was zelfs een drone aanwezig om de bovenopname te maken. Het was gewoon A, gezellig. En twee, ik denk dat het een leuke film is, gaat worden.
1: Ik heb al wat gezien en ik kan het bevestigen.
0: Goed zo. Komt goed.
1: Oké.
0: Oké, we gaan weer op naar de volgende maand.
1: Ja, ik zou zeggen tot dan.
0: Dank voor je komst.
1: Ja, dank je.
0: Oké.
1: Dat ik mocht komen.
0: Goed zo. Wij gaan verder met een plaatje. En ja, dat is een beetje verrassend misschien wel, want ik zag plotseling een nummer van Code & Beat tevoorschijn komen. Ja, en als ik ergens fan van was, dan waren het wel Code & Beat. Iedere zondag zat ik weer klaar om te lachen bij hun stukjes, met name van de vieze man. Ja, of vies maatschappij kritisch. Ze hadden ook nummers gemaakt, hè, liedjes. Een nummer van het Simplistisch Verbond. En ze zingen de luisteraar toe dat je niet alleen moet doen wat anderen zeggen, maar ook zelf op zoek moet gaan. Namelijk, zoek jezelf, broeder. Ik geniet ervan.

Ja, nostalgie van de bovenste planken. Ik denk dat er een heleboel zijn die, net als ik nu, denken die... Wat was het fantastisch. Die beelden komen zo bij me op. En ja, ik zei het net al, die vieze man, ik zal het nooit vergeten. Ik vond het geweldig. En vorige week heb ik een oud rocknummer gedraaid op de Valreep nog toen. Van Cliff Richard. En die zag ik overigens op Wimbledon verschijnen. En hij oogt wat oud, maar ja, wel flink bij de tijd, denk ik. Ik weet nog namelijk dat hij ook eind jaren 90 was hij ook op Wimbledon. En toen ging het regenen en de baan werd bedekt. En hij liep naar de microfoon en hij onderhield de mensen toen met Living Doll, zijn eerste hit. Maar ja, wacht even, genoeg over Cliff Richard. Want ik wilde naar aanleiding van het rocknummer een oud nummer draaien van de Rolling Stones. Uit hun begintijd. Have you seen your mother baby standing in the shadow? En dat nummer werd geschreven door Keith Richards. En heel opmerkelijk, op dit nummer speelt een blazerssectie mee. Heel verrassend in die tijd, hè? We gaan hem nog eens draaien. Have you seen your mother baby standing in the shadow?

Have you seen your mother baby standing in the shadow? Ja, een beetje een rocker destijds van de Rolling Stones. En dat is de periode waarin ik, waarin ik dat ook waardeerde. Later muziek van de Stones deden mij niet zoveel, moet je heel eerlijk zeggen. Maar ten tijde van de 60e jaren met de Beatles, prima. Een rustiger nummer, want ja, dit was dan rocken, maar een rustig nummer. Devoted to you, Everly Brothers. En als er dan toch de keuze te over is met die jongens, dan was dit een nummer opgedragen aan degene waar hij verliefd op is. En er kwam uit een tijd dat de heren waanzinnig veel succes hadden. Alsmaar records werden er gebroken van hun nummers. En dan laten we het dan niet hebben over de tijd dat ze elkaar niet konden luchten of zien. Zelfs bij hun optredens keken ze elkaar jaren niet aan. In de 80e jaren overigens schreef Paul McCartney nog een nummer voor ze. On the Wings of a Nightingale. Dat was dan omdat Paul vertelde dat de man zo ongelooflijk veel invloed op hem had. Goed, we gaan nog eens luisteren. Rustig nummer, kalm nummer. Namelijk Devoted to You, de Rolling... Nee, niet de Rolling Stones, die hebben we gehad. Nee, de Everly Brothers.

En als er een nieuwe plaat uitkwam van de Everly Brothers, hoefde je niet te gaan kijken. Deze stemmen pasten op een onvoorstelbare manier zo goed bij elkaar. Je wist het onmiddellijk. Dit zijn de Everly Brothers. En we gaan verder met Paul McCartney. Hè. Dat nieuwe album, daar heb ik al het een en ander van gedraaid. En in een interview werd er vorige week hem gevraagd van wat eigenlijk zijn mooiste Beatle-nummer was. En er werd in dat vraaggesprek eigenlijk meteen een soort van voorzet gegeven. Want er kwam natuurlijk tevoorschijn, en dat snapte ik ook wel, Yesterday, dat zou dan het nummer zijn geweest van Paul McCartney. Dat zijn mooiste nummer was. Maar dat was niet zo. Verrassend voor velen, zei Paul McCartney namelijk, er is één nummer waarvan ik denk van, wat is dat toch een mooi nummer gebleven? En dat is het nummer Here, There and Everywhere. En dat komt van het album Revolver. En ik vind het zelf ook een werkelijk prachtnummer. Ieder stukje, ieder couplet, dat begint dan met Here of There. En tenslotte Everywhere. Ik vind het nog altijd misschien wel het mooiste nummer van Paul McCartney ooit.

Ja, nou laat ik toch nog maar even die stilte vallen, want het is gewoon zo'n mooi nummer. En ik vind het ook leuk dat die Paul McCartney dan zelf zegt van, dit was mijn mooiste nummer. Want ik sta daar helemaal achter. Prachtig.

Ja, een mooie nummer van Rick van der Linden. Dat was de pianist van die bekende groep. En ik heb al een tijdje meegenomen in de studio een nummer van Herman Brood. En dat is een nummer uit 1978, getiteld Saturday Night. En dat nummer, dat stond vanaf het begin, helemaal vanaf het begin, in de top 2000. Laatst nog op nummer 246. En dat is behoorlijk hoog. En wat me in dit nummer echt fascineert, dat zijn die gitaarakkoorden vanaf het begin. Op een of andere manier weet ik dan ook onmiddellijk, oh, dat is Herman Brood. En trouwens, in Amerika kwam dit nummer ook nog aardig hoog in de lijst, hoor. En in 2001, toen bracht Armin van Buuren, die bracht het nummer als een remix uit, met een heel redelijk succes ook.

Ja, Herman Brood en met die slaggitaar. Ja, op een of andere manier grijpt het me aan. Ik vind het, geweldig. We gaan verder met een bijdrage van Marian. La Pelea con el Diabolo. En dat is van Isaac en Nora. En die Isaac en Nora, dat is broer en zus. En die treden op dan met hun vader. Ze worden geroemd eigenlijk om hun muzikale evolutie. Ze komen steeds verder in die muziek. En volgens de kenners gaan we nog veel van hun horen, hoor. Marjan, die gaat dat allemaal goed bijhouden, dat weet ik zeker. En we gaan ze vast nog wel eens een keertje horen. Maar nu dus met dat nummer. La pelea con el diabolo.

Ja, en ik moet er nog even bij vertellen dat die zangeres Nora, die is nog heel jong. En die gaat een geweldige toekomst tegemoet volgens de Latin Stars. En natuurlijk is ook de vaste luisteraar vandaag aan de beurt. Op zijn lijstje staat voor vandaag Could It Be in Falling in Love? En dat is een nummer van de Spinners uit 1972. Ja, die Spinners, dat was een vocale soulgroep uit Detroit. Opgericht in 1954. En hun eerste hit, dat was in 61. En dat weet ik nog wel, dat was That's What Girls Are Made For. Er zijn overigens verschillende samenstellingen geweest daar nou van de band. En wij gaan luisteren naar Could It Be I'm Falling in Love? Met dank aan onze vaste luisteraar Bert.

Could it be I'm falling in love? Ja, dat was van onze vaste luisteraar van zijn lijstje. Ja, dan zijn er van die nummers die je pas herinnert als je ze weer eens hoort. Vooral als het een uitvoerende betreft die na zijn eerste hit eigenlijk nooit meer bekend werd met een ander nummer. Althans, niet in ons land. Het waren de Isley Brothers die in 1959 I'm Gonna Knock On Your Door op de plaat zetten. En dat nummer dat deed helemaal niks, in welk land dan ook. Maar dat was anders met Eddie Hodges, die het nummer in 1961 op de markt bracht. In Australië kwam het zelfs op 1. En van Nederland zou ik dat niet kunnen zeggen, want we hadden toen nog geen hitparade. En ik weet eigenlijk helemaal niet of die Eddie Hodges verder nog gescoord heeft. In ieder geval niet in ons land. Maar I'm Gonna Knock On Your Door. Nou, laten we daar nog eens gaan luisteren. En het zal heel veel bekend in de oren klinken, denk ik zo. Ik denk dat je sommige stukken zomaar mee kan zingen van heel lang geleden.

Ja, nou ja, zeg eens eerlijk, je herkent het zo natuurlijk. Maar het was wel ver weggestopt, denk ik. We gaan naar 1965 met The Dave Clark 5. En dat nummer dat werd destijds omschreven als een nummer waarin veel elementen zaten van, wat zou ik zeggen, vrijheid voor de jeugd. En vooral dan tegen het establishment. In Engeland hadden zij al eerder gescoord met het nummer Glad All Over en Bits and Pieces. Maar Catch Us If You Can, dat scoorden ze ook in Amerika. We gaan hem nog eens horen. De Dave Clark 5.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt?
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
4: Some days you're the only thing I know.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Wegman. Met Marielle Wegman.
4: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

0: mij.
1: Ja, en wat pakt mij? Nou, Radio Aalsmeer natuurlijk. Van harte welkom bij dit uurtje Gaat of Echtbaan op zaterdag 4 juli 2026. Lekker. Ja, zeer lekker inderdaad. En ik vind het buiten ook aangenaam. Eventjes de hitte uit het huis, de hitte uit het lijf. En ik geloof dat de volgende week wel de temperaturen weer wat verder omhoog gaan. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, we gaan lekker... het woord lekker wordt afgeraden. Dat weten jullie inmiddels ook wel natuurlijk. Maar we gaan naar de muziek. Ik heb klaarstaan Bakermat, Lois Lane en Davina Michelle.
2: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Ja, ik zit weer te slapen. Dat gebeurt te vaak. Ik moet hier gewoon niet in mijn eentje zitten. Want dan is de neiging om op de telefoon te gaan zitten is bijzonder groot tijdens de muziek. Dus dat moet ik eigenlijk niet meer doen. Goed, Nederland ligt eruit, dat weten we allemaal. Ten onder penalties tegen Marokko. En we weten allemaal wat er daarna gebeurd is. En dan heb ik het niet alleen maar over de rellen in met name Den Haag. Want op de meeste plekken werd wel gewoon feest gevierd in plaats van gesloopt. Maar ik denk dat Nederland zich toch, hoe leuk we ons ook presenteerden, hè, of de supporters in Amerika, met van links naar rechts en weer terug. En we een enorme hype werden daar. In eigen land was het allemaal wat minder fraai na het missen van de penalties. Want de meest racistische drek kwam boven water. Meestal is het zo, het is vaak een kleine groep mensen die het verkloot voor de mensen met goede bedoelingen. Maar het racistische geluid was nu wel heel, heel erg luid. En richting uiteraard onze jongens van Oranje. En ook op kleinere schaal vond het afgelopen week hier in Aalsmeer ook plaats. Naar aanleiding van een stuk op Aalsmeer Vandaag. En dat ging over het nieuwe Nederlanders. Mensen lopen hier meer casual bij dan in Zimbabwe. Oftewel, het gaat over een gezin uit Zimbabwe die hier al een aantal jaren woont. En inmiddels het Nederlands burgerschap heeft aangevraagd en gekregen. En de reacties met name op de sociale media waren weer niet mals. Dusdanig mals dat de redactie heeft besloten om twee mensen een berichtje te schrijven. Van je kunt het weghalen, je kunt het ook laten staan. Maar dan laat je eigenlijk zien hoe dom je wel niet bent. Want mensen gingen er compleet op los. Maar zonder ook het stuk te hebben gelezen. En als je mensen daar dan op aansprak, van joh, ga het nou eens lezen. Ja, waarom? Want de mensen van Aalsmeer Vandaag, en dat raakt mij dan ook persoonlijk natuurlijk, hoernalisten, weet ik het, wat voor gescheld we allemaal naar ons hoofd kregen. Het is niet normaal. En zeker niet de racistische drek naar het gezin van het gezin uit Zimbabwe. De man werkt voor een softwarebedrijf, is softwarearchitect, als ik het even goed doe, uit mijn hoofd doe. En is hier gestationeerd tussen werkgever en heeft een koophuis. Dus hij pakt geen sociale huurwoning van een Aalsmeers iemand of welke iemand dan ook. Weet je, het sloeg werkelijk helemaal nergens op. En ook op de website zelf staat er eentje. Ja, als naaste buur heb ik er ook wel wat van te vinden. De man zegt niet eens gedag als ik hem groet. Nee, gast, dat doet 99% van de Nederlanders ook niet meer. Tenzij je elkaar kent. Jemig mensen, gun elkaar toch een keer een beetje het licht in de ogen. Hey, ik probeer elke week te eindigen hier. En niet dat ik daar nou invloed mee heb. Maar probeer een beetje lief te zijn voor elkaar. En tolerant ook vooral. De wereld ziet er zoveel mooier uit. Als je gewoon tolerant bent naar mensen die anders kennen. Of in jouw ogen anders zijn dan jij. En dan heb ik het niet alleen maar over mensen die hun roots in Afrika hadden. Of in welk ander land dan ook. Maar ook mensen van de L. Ik weet niet. LGH. Nee, ik weet het niet eens. Maar jullie weten best wel wat ik bedoel. Laat ze. He, dat voor deze mensen de zon schijnt, betekent niet dat de zon voor jou minder schijnt. Totaal niet. Ik vraag me echt af, waar gaat het naartoe in deze wereld? Want het wordt er allemaal niet gezelliger op. Het wordt er niet leuker op. Het wordt er steeds asocialer en agressiever op. Het is, ik heb er knap moeite mee. En ik kan het. Ik kom niet meer uit mijn woorden gewoon. Ik kan het hier elke week wel over hebben. Maar dan wordt het er ook geen leuker programma op natuurlijk. Dus ik ga nu ook door, gauw door naar muziek. Voordat ik helemaal doordraai. Ik heb hem uit de bak nieuw music update. Dus ik hoop dat er wat vergadering tussen zit. Hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer.
1: Muziek voor in de middag.

Zo. Meestal doe ik het niet, maar ik doe het vandaag wel. Ik kom toch nog even terug op mijn tirade van voor de muziek. En ik ben blij om te vernemen dat er meer mensen zijn die er net zo over denken als ik. Gezien de appjes die ik mocht ontvangen zodra ik de muziek startte. Dus dat is hartverwarmend fijn, moet ik zeggen. Maar ik snap wel dat mensen een zondeboek zoeken. Hè? Veel mensen hebben een vrij... Nou, misschien minder fijn leven, minder comfortabel leven, maken zich zorgen voor hun kinderen die tot hun 30ste, 35ste thuis wonen. Hey, ik snap dingen. Ik snap dingen heus wel. Alleen, laat ik eens even een voorbeeldje nemen. Amstelveen. Hey, ik heb daar jaren gewerkt, met nadruk op gewerkt, werken niet meer. Dus wordt binnenkort geloof ik een nieuw appartementencomplex wordt erop geleverd. Ja? Lekker wonen in het hout, want ding is van hout gebouwd. Fantastisch, allemaal duurzaam, et cetera, et cetera. Dus ik dacht, ik ga eens even een kijkje nemen wat het moet gaan kosten. Ja? Het begint geloof ik bij, niet onder de 7 ton. Ja? Niet onder de 7 ton. Weet je wat dit land overhoop heeft getrokken? Privatisering. De macht van projectontwikkelaars. De macht van zorgverzekeraars. En ga zo nog maar eventjes door. En als ik me niet vergis, is dat falend rechtsbeleid geweest. Ja. En dat zeg ik met een glimlach, omdat we polariseren op dit moment heel erg. Als je ook maar zegt dat je zegt, vindt dat een vreemdeling of een vluchteling welkom is, dan behoor je kennelijk tot de rechterzijde van het politieke spectrum. En dan wordt er meteen naar je geschreeuwd. Nou, dan neem je ze zelf toch in huis. Ja, neem jij een Nederlandse dakloze in huis dan? Huh? Doe je ook niet, hè? Nee. Maar goed, ik vind de wereld is zo zwart-wit niet. Je kan het eens zijn met punten over de linkerzijde. Je kan het eens zijn met punten over de rechterzijde. Het kan allemaal. Het kan allemaal. Dus en dan zeg ik toch een klein beetje met een glimlach. Falend rechtsbeleid, dames en heren. En niet Rob Jetten die er pas 3 maanden zit. Hè? Oké. Nou, hebben we dat even rechtgetrokken en het stikstof blijft. Gisteren ging het trouwens op sociale media weer helemaal los. De toespraak van de minister-president, Rob Jetten dus. En die zegt nog iets over dat het stikstofslot versoepeld moet worden. En vervolgens, mensen lezen niet, hè? Dat zei ik net over het stuk op Aalsmeer vandaag ook al. Mensen lezen niet, nemen de moeite niet eens meer. Maar mensen kijken dus ook niet naar zo'n filmpje van wat heeft hij nou daadwerkelijk gezegd. En vervolgens krijgt hij, hij was stikstofminister natuurlijk, alle drek weer over zich heen. Het is onvoorstelbaar. Sommige mensen zouden hun telefoon en hun toetsenbord gewoon af moeten pakken. Van, als je zo waanzinnig tekeer gaat, dan ben je het niet waard om op sociale media te mogen zitten. Ik had een ander iets voorbereid. Ik bereid nooit iets voor. Zelfs de muziek niet die ik draai. Maar ik denk dat er zometeen nog wel tijd is om te vertellen over de nieuwe avonturen die ik van plan ben te gaan ondernemen. We gaan eerst naar de muziek. Ik heb weer van alles klaarstaan. Laat je verrassen, zou ik zeggen. En hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer.

0: Zo, ben ik er toch alweer voor de tweede keer hartstikke op tijd bij. Geen spelletjes op de telefoon. Ja, ach, je moet het een keer leren, nietwaar? Ja, het is zo bijna 16:45, dus dat betekent dat ik nog maar een kwartiertje heb om dit uur mee vol te maken. Maar ik heb nog wel een paar onderwerpjes. Zeg maar, het is vandaag 4 juli en dat betekent groot feest natuurlijk aan de andere kant van de plas. Maar het betekent ook een Italiaanse barbecue-wedstrijd waar ik helaas zeer pijnlijk niet bij heb kunnen zijn. De plannen waren er. In januari hadden we nog toegezegd dat ook de Grill Grannies, dat is de naam waaronder wij meedoen, ook present zouden zijn vandaag in Italië. Waren het niet dat er toch een paar struikelblokken waren. Ten eerste zou de jongste dochter van Nathalie als ik het goed heb, overmorgen de diploma-uitreiking hebben. Ja, en we wilden er eigenlijk een paar dagen Italië van maken. Dus dat werd er wel niet. Nou gaat die diplomering overigens ook niet door. Maar goed, er waren meer redenen om niet te gaan. 1300 kilometer in mijn eentje rijden, dat is toch wel een dingetje. En bovendien denk ik dat de leasemaatschappij zal het uiteindelijk niet zo heel erg vinden. Maar je zit natuurlijk toch wel heel snel aan je jaarlijkse kilometers. En dat heb ik bij mijn vorige leaseauto ook meegemaakt. En toen moesten er toch even een paar duizend euro bijgelapt worden. Ja, en die heb ik zeker op dit moment niet op mijn rug groeien. Want, en dan komt het tweede gedeelte. Ik ben 2 maanden geleden ben ik gewipt, gedist, eruit gegooid, noem het maar. Met een VSO. Toevallig stond er over VSO van de week ook nog een artikel op Aalsmeer vandaag. Een partnerbijdrage. Maar ik heb een VSO dus. En dat betekent dat ik voor nu tot eind juli, hè, ik ben in dienst tot eind van deze maand, krijg ik gewoon doorbetaald. En dan eind augustus komt het hoofdbedrag, zeg maar, de afkoopsom komt mijn kant op. Maar tot die tijd. Echt, ik had het nooit zo in de gaten, maar thuis zitten kost veel meer geld dan werken. Ik zweer het je, je geeft veel meer uit. Je hebt veel meer vrije tijd, te veel vrije tijd. Soms loop ik wel 3 keer in de supermarkt bij ons. Maar goed, lang verhaal kort. Dus ik moet een beetje rustig aan doen. Dus ook in financieel opzicht was het geen optie om naar Italië te rijden. En deelname aan die wedstrijden, dat kost ook genoeg. Dus ik sloeg hem even over, helaas. De eerstvolgende gelegenheid dat ik weer punten kan pakken is 22 augustus. En dat is in België. En dat is toch iets beter te bereiden dan Italië. Ik had het graag gedaan. Maar goed, ik zei net al, ik zit al 2 maandjes thuis. Ik kan er inmiddels een beetje bij lachen. Ik had natuurlijk een wereldbaan, vond ik zelf, kwaliteitsverpleegkundige in een centrum voor ouderenzorg. Dat is helaas abrupt aan een einde gekomen, na 9 jaar. En ik heb de VSO gepakt. Ik had ook binnen een ander filiaal van de aanbieder kunnen werken. Maar dat zag ik niet zitten. Als deze manager van me af wil, dan kan de volgende dat net zo snel ook doen. Dus ik ga hier weg. Ik heb er lang over nagedacht. Weken vacatures zitten kijken. En het voelde toch eigenlijk allemaal niet zo heel erg prettig meer. En ik moet zeggen, ik heb 38 jaar in de zorg gewerkt. Het heeft me al enkele centimeters van mijn lichaamslengte, van mijn lengte heb ik erdoor kunnen inleveren. Tegenwoordig heb je tilliften. Nou, neem van mij aan, die waren er vroeger, in 1988, nog niet echt. Dan had je er eentje voor een heel huis. Voor 7 afdelingen. Nou, oftewel, je gaat gewoon lekker zelf tillen. En heeft er wel voor gezorgd dat ik 30 jaar geleden al kon constateren dat ik aan het krimpen was. Ja, dus ik heb besloten om niet meer de zorg in te gaan. Maar Marielle, wat ga je dan wel doen? Nou, allemaal heel erg spannend, mensen. Ik ga over 1,5 week naar de Kamer voor Koophandel in Den Haag. Is beter te bereiden dan die in Amsterdam, kan ik u vertellen. En dan ga ik me inschrijven met een eigen bedrijfje. En ga ik aan de slag als ZZP'er. Het blijft een beetje het verzorgende. Hoewel ik van mezelf niet vind dat ik een heel erg verzorgend type ben. Maar kennelijk toch wel. Ik ga iets doen met catering. Ik ga iets doen met eten drinken. Ik ga iets doen met, uiteraard, mag niet ontbreken, barbecue. Dat heeft al genoeg stof doen opwaaien. Maar ik ga het wel doen. Maar ik ben nu elke dag recepten aan het klaarmaken. Over geld uitgeven gesproken. Want ja, alles moet gemaakt worden. Alles moet geproefd worden. En ik heb er onwijs veel zin in. Ik hoop dat er droog brood in te halen valt. Of in te verdienen valt. Dat kon wel eens tegenvallen natuurlijk. Zeker het eerste jaar waarschijnlijk. Maar ja, ik ga er ook vanuit dat de VSO hoog genoeg is om het maandelijks aan te kunnen vullen voorlopig. Ik kan een paar maandjes vooruit. Laten we het daarop houden. Maar ik heb daar dus onwijs veel zin in. En dinsdag 14 januari, 12:15, ben ik aan de beurt bij de KVK in Den Haag. En dan ga ik mijn eigen firmaatje inschrijven. En ik mag natuurlijk geen reclame maken, dus ik zal niet noemen. Ik zal niet vertellen hoe het gaat heten. Maar ben je nou echt buitengewoon nieuwsgierig? Zoek mij dan op Facebook bijvoorbeeld, Marielle Wegman. En ik deel mijn eigen berichten van de op te richten firma of bedrijfje of hoe je het ook noemen wil. En dan kom je het vanzelf tegen. Ja, nou, dat. En inmiddels heb ik toch weer een aantal minuten volgepraat. En ik heb nog een klein plukje muziek staan. Bankzitters en Taylor Swift heb ik voor je klaarstaan. Hou hem lekker hier en dan zeg ik zo meteen nog even netjes gedag.
1: Altijd bij jou in de buurt.

Dat was Taylor Swift met Opa Light. Ik zat nog even na te denken over mijn laatste woorden. Nou ja, laatste woorden, dat klinkt natuurlijk heel dramatisch. Maar het is 4:54 en ik heb nog een klein plaatje van 3 minuutjes klaarstaan. Dus ik heb nog een minuut om af te sluiten. En ik wilde eigenlijk zeggen dat vanaf morgen, de komende dagen, ben ik weer even de sous-chef van Aalsmeer. Vandaag vind ik altijd hartstikke leuk om te doen. Ik heb Aalsmeer vandaag natuurlijk vandaag al een paar keer genoemd in verband met racistische drek onder stukjes. En ik wilde toch mensen vragen van hou je gewoon een klein beetje in. Hou gewoon je grote bek dicht, wou ik zeggen. Dat klinkt dan weer niet zo heel erg aardig. Maar ik moet eerlijk zeggen, sommigen uit hun toetsenbord weten te persen, is ook niet bijster aardig. Eén mevrouw wilde ik in het bijzonder zeggen, doet hij het of doet hij het niet? Ik hou je in de gaten, schat. Ik hou je in de gaten en ik delete gewoon alles wat je aan bagger achterlaat op zowel de website als onder de sociale media. Deze woordspeling kon ik niet laten liggen. Dus wees een beetje tolerant. Wees opnieuw een beetje lief voor elkaar. En ik denk, na wat we allemaal hebben gezien en gelezen de afgelopen week, moeten we daar met z'n allen gewoon wat extra harder ons best voor doen. De zon schijnt echt niet minder voor jou, omdat die ook voor een ander schijnt. Echt niet. Echt niet. Echt niet. En nogmaals, de woningcrisis wordt niet veroorzaakt door vluchtelingen, maar door falend VVD-beleid. Ja. Zo simpel ligt het en zo simpel kan het soms zijn. Ik ga er verder niet meer inhoudelijk op in. Ik ga er een heerlijke komende week van maken. Ik ga me verder voorbereiden op mijn kleine bedrijfje wat eraan zit te komen. En ik ga me natuurlijk helemaal storten op Aalsmeer vandaag, omdat lekker draaiende te houden. En dat mensen niet eens weten dat Arjen voor een paar dagjes weg is. Rest mij alleen nog maar de muziek. Ik zou zeggen, tot volgende week. Maak er een mooie van. En ik heb nog één plaatje klaarstaan. Katy Perry met Watch It Burn. Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Cause I will leave the light on.
1: 24 uur per dag. Radio Aalsmeer.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: 24 uur per dag.
1: Altijd in de buurt.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Radio Aalsmeer.
2: En for love's sake, each mistake, oh you.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16, komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Drums, please!

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.